subhanahu wa ta'ala. Dat alles is ineengezet. Die zon geschapen bij Allah subhanahu wa ta'ala. Die maan geschapen bij Allah subhanahu wa ta'ala. Die nujum, die sterren geschapen bij Allah subhanahu wa ta'ala. Die zeven hemelen, sab'a samawatin tibaqa. Die zeven hemelen wat op elkaar is, zeven hemelen geschapen bij Allah. Wal ard, die aarde, die zeven aarde wat is ook geschapen bij Allah subhanahu wa ta'ala. Alles siwa Allah. Alles en alleenlijk Allah is khalik. Allah is die een wie schapen. Allah ta'ala is die eienaar malik. Daarom zijn ons maliki yawmiddin. Dat niet net Allah is die malik, die eienaar. En ook op die dag van Kiyama leer ons al klaar in die dunya dat Allah alleen is maliki yawmiddin. Dat Allah subhanahu wa ta'ala is die eienaar van yawmiddin, die dag van Kiyama. Zo elkene heeft een oomblik om hemzelf voor te bereiden voor die dag van maliki yawmiddin. Wanneer elkene gaan voor Allah subhanahu wa ta'ala staan. Die dag wat Allah ta'ala voor ons geeft, subhanallah ya Rab. Die ashar min awal dhil hijja. Die eerste 10 dagen, de helft van die 10 dagen is daarmee in. Dat elke slaaf moet verstaan. Dat die 10 dagen is die grootste guns. Dat is die grootste guns wat Allah subhanahu wa ta'ala kan doen voor die moslim. En ons heeft geleerd dat Rasulullah sallallahu alayhi wa salatu wa salam heeft voor ons gezegd dat die 10 dagen, die makam van die 10 dagen om weer te verwijzen naar de toe sallallahu alayhi wa salam. Die verwijzing in die Koran, die verwijzing in die, op die tong van Rasulullah sallallahu alayhi wa salam. Die hadith van Ibn Abbas radiyallahu anhu in Bukhari en Muslim muttafaqun hadithun sahih. Dat Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu zei: ma min ayamin amala saliha fihinna. Dat is niet een dag van die 10 dagen van de Hijja. Amala saliha, dat die mu'min en mu'mina, die muslim en muslima, hulle stier voor naar Allah ta'ala amalu saliha of saliha tal amal. Amal wat geherstel is, amal wat verbeter is, amal wat voor die plezier van Allah subhanahu wa ta'ala is. A'mal wat om te bereiken die ma'rifat van Allah ta'ala, die erkenning van Allah ta'ala. Ma min ayamin, dat is niet een dag in die jaar van die moslim. Amala saliha fihinna, ahabba inda Allah. Dat die moslim stier voor die a'mal, die praktijk, subhanallah. Inda Allah, ahab inda Allah, wat meer lief is bij Allah subhanahu wa ta'ala, min ashr dhil hijja, dan die 10 dagen wat elke luisteraar, elke moslim, die is het die muttaqi is het die moslim is het die mu'min is, die een wat op die reis is om te zoeken voor Allah, verbetering, die herkenning van Allah, subhanallah, min dil hijja. Dat die ashr min dil hijja, die 10 dagen van dil hijja, verwijzing naar van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dat dat is niet een betere dag voor die ummati in die 10 dagen, en die wat oor is van die 10 dagen, subhanallah, tot die maghrib, bestaan idul adha, wat gaan donderdag is, Allah ta'ala yataqabbal minna salih al-a'mal. Allah subhanahu wa ta'ala aanvaar onze a'mal, wat geherstel is. Wa Allah ta'ala yataqabbal minna tawbatan nasuha. Fi hadhihi al-ayyam.

Yam. In Allah Ta'ala anfar on sa tawbah. Wat voor Allah is alleenlijk tawbah nasuha. Dat ons die reinigheid in onze tawbah. Allah Ta'ala. Waj'alna min al-salihin. In Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maak ons van diegene wie hulle self herstel in die dien van Allah, in die hulle geloof, iman en in hulle amal vir die plezier van Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala is die een dat as ons sê leysa ka mithlihi shay, wallahi ya Rab, leysa ka mithlihi shay, dat daar is niemand soos Allah subhanahu wa ta'ala. Laysa kamithli shay. Daar is niemand soos Allah subhanahu wa ta'ala. In die voorkoms van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat niemand kan vergelijk word met Allah subhanahu wa ta'ala. Die is Allah azza wa jal. Laysa kamithli shay. Allah subhanahu wa ta'ala. In die voorkoms van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat ons kan niemand vergelijk met Allah subhanahu wa ta'ala niet. Dat Allah subhanahu wa ta'ala sa rahma. Allah subhanahu wa ta'ala sa rahma. In die 10 dagen kan niet vergelijk worden niet. Die Allahu Akbar. Die rahmat en die barmhartigheid van Allah subhanahu wa ta'ala. Die omgeving van Allah ta'ala. Voor die slaaf wat homself voorbrengt naar Allah subhanahu wa ta'ala. Kan niet vergelijk worden met enige ander dag in die dag van die kalender. Verstaan die almanak van islam. In die dag. En meer als dit is op die tasi min dil hijja. Dat op die 10, die 9e dag van dil hijja. Wat ons gaan zijn die dag van Arafat. Subhanallah, woensdag is een van die grootste dagen voor die ummati van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dat betekent voor die ummati wat een hajj is en voor die ummati wat wacht om te gaan voor hajj. Ja Rab, en ons vraag voor Allah Ta'ala, Allah ja'alna min al-makbulin, dat Allah Ta'ala maak ons van diegene wat gemakbul is, ajilan bil-afia. Bij je gauw en gemakkelijk moet Allah Ta'ala voor elkeen aanvaar om te gaan naar die Baytullah en om te herleef die Koran en om te herleef die sunnat van Rasulullah sallallahu alaihi wasallatu wasalam en part van die geschiedenis wordt in verband met islam en in verband met onze identificatie. Amin ya Rab. Amin ya Rab. Die Leysa ka mithli shay. Dat die Allah wat Ar-Rahman Ar-Rahim, dat Allah subhanahu wa ta'ala breng Allah zichzelf voor in die kwaliteiten, die sifat van Allah, die asmaul husna lillah. Dat daar is dan die daar is niet een dag wanneer Allah subhanahu wa ta'ala ajr, dat Allah Ta'ala beloont die moslim voor die amal beter af als wat Allah Ta'ala beloont beter kan die 10 dagen van Dhul Hijjah of na die 10 dagen van Dhul Hijjah. Ja Rab. Zo die is Allah subhanahu wa ta'ala dat een persoon kan niet vergelijk die ajr, die beloning van Allah subhanahu wa ta'ala. En ons kan het niet vergelijken met enige ander dag. Beter kan die dag van Dhul Hijjah, al-Ashr. Die 10 dagen van Dhul Hijjah. Dat die moslim moet verstaan. En die moslim moet zeker maken. Dat die hart van die moslim behoort aan Allah subhanahu wa ta'ala. Is Allah subhanahu wa ta'ala. En die is dat qalbun salim illa man jaa Allah bi qalbin salim. Die persoon wat voor Allah Ta'ala bereik, die persoon Allahu Akbar, die persoon wat voor Allah Ta'ala ontmoet met een hart wat tevrede is, een hart wat
wat die begeerte het van Allah subhanahu wa ta'ala, een hart wat gefokus is op Allah subhanahu wa ta'ala, bi qalbin salim, een hart wat vol is met die tilawat van die Koran, die marifat van Allah. Die tilawat van Koran is gekoppeld met imaniyat, dat die hart, die persoon herstel die conditie van die hart met die tilawat van die Koran. Die islaag van die hart, die herstelling van die hart met die ayat van die Koran. Qalbun salim. Dat die persoon gaan dier die ayat van die Koran. Die moslim, die qari, lees elke surah of elke ayat min suar al-Koran. Dat elke ayat wat Allah subhanahu wa ta'ala voor ons herinner, dat wat gebeur met die moslim in die 10 dagen wanneer hij die Koran lees, wa idha tuliyat alayhim ayati zadatum imana. Dat wanneer die Koran gelees wordt, wanneer die Koran geluisterd wordt, wanneer die qari, die lezer, die Koran lees voor Allah azza wa jal, dan wat gebeurt? Die moslim, die lezer, die persoon wie leest die Koran, die lezeraar, die persoon wie leest die Koran, dat die persoon leest over die kibriya Allah, over die grootheid van Allah, die positie van Allah, die helft van Allah, die persoon leest van die anbiya alayhi salatu wasalam, die nasis van die anbiya alayhi salatu wasalam, die persoon leest over Jannat en Jahannam in die Koran. Allahu Akbar. Die persoon lees van die hel van Allah subhanahu wa ta'ala. Die persoon lees nadat die verwachtings van Allah subhanahu wa ta'ala. Die Koran is in 2 delen. Die Koran, die wat afgekomen in Makka, Ayat al-Makkiya of Surat al-Makkiya. Die surahs wat afgekomen in Makka. Die surahs van Iman. Die surahs van Yaqeen. Ayat wa suwar al-Madaniya, die surahs wat in Medina tul Munawwara afgekomen. Allahu Akbar, die herinnering van Iman, die herinnering van Yaqeen, die herinnering van Mujahada, die streven van Allah subhanahu wa ta'ala, en ook die herinnering om zeker te maken dat die ummati is op a'malu saliha, dat die ummati is op die dien van Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتِ زَادَتْهُمْ إِمَانًا. Dat als die ayat van die Koran gelezen wordt, of die persoon luistert naar die Koran met verstaan, dat die persoon wordt geherinnerd van die mujahada, die streven van Makkatul Mukarrama, die daar het te doen met Makka, ya Rab. Dat die daar het te doen met Arafat. Die daar het te doen van Arafat, Muzdalifat, Mina, Arafat. Die daar het te doen met die persoon wat die verlangen heeft. Allahumma Rabbana taqabbalna. Dat doe Allah aanvaar voor ons ook. En die persoon, dat is die kassam van Allah. Dat in die daar, dat is die ummat die dua maakt. Dat die dua van die ummati wordt geaanvaard. Die dua van die persoon wie poasa. Is het is, zoals ons gaan zeggen, bestaan die sunnat poasa maandag en donderdag. Donderdag kan ons niet poasa niet of vast niet. Maar maandag en woensdag, tis atum in dil hijja. Voor ons die 9e van dil hijja. Die persoon wat vast en poasa op die dag. Dan die dua van die saim, die dua van die persoon wie vast en poasa, die dua verstaan wordt geaanvaard, makboel indallah. Die dua van die persoon wie poasa wordt geaanvaard bij Allah subhanahu wa ta'ala. Die davat Allah subhanahu wa ta'ala, dat die persoon kalb salim, dat die persoon probeer om praktisch te is op die sunnat van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dat die methode en die manier van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu Akbar,
the heart van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, see the siratun nabi wa sariratun nabi wa suratun nabi, di belangrijke area sariratun nabi, ay qalb sallallahu alaihi wasallam, di heart van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Studeer, ons moet studeer die hart van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, die mujahada op die hart van Rasulullah, die taskia van die Koran, wat ze beïndrukking het die Koran gemaakt op Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, die uswatul hasana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in elke amal was die beste, in elke amal was die beste voorbeeld. Die sunnat van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in elke aspect. Om praktisch te is op die sunnat in die 10 dagen van die Hijja is meer belangrijk, is meer ajr, dat is meer beloning voor die moslim. Allahu Akbar, elke amal van die moslim, elke amal van die moslim is belangrijk en het Allah Ta'ala's lief zoals ons geluisterd het. Dat Allah is lief voor die amal, die tauba van die moslim, die istighfar van die moslim, ya Rab. Allahu Akbar. Die dua om verschifa, die dua om genees te worden, die dua voor die marhumin. Dat is meer, Allah is meer lief in die, dua, in die tijd van dua, dat is ons maakt dua. Die dua wat ons wil hebben, die dua om die tinda. Voor enige nood wat ons heeft, benodigheden wat ons heeft, in die 10 dagen, die persoon wie sterk iemand wil hebben, dua in die 10 dagen. Die persoon wie in een situatie is, dua in die 10 dagen. Die persoon wie nodig heeft, werk, dua in die 10 dagen. Die student wat die beste wil wees, dua in die 10 dagen. Die hafi, die talibul ilm, dua in die 10 dagen. Die een wie geleerdheid wil bekomen, dua. Ja Rab, die persoon wat nie kon bereik, wat ook het kan is nie halal in die 10 dae, die persoon moet draai na Allah subhanahu wa ta'ala en daar is oukaat, daar is tye wat die dua makboel is. Een voorbeeld wat ons gaan sê vir elke dag van die 10 dae, ad dua bain al adanein la yurad o kamakal alayhi salatu wasalam, hadithun sahih. Dat die dua tussen die adhan en die qama la yurad, ya rabbal alamin la yurad, hada rahmatullahi alayna, die is die rahmat van Allah subhanahu wa ta'ala op die ummati. Dat die dua van die persoon tussen die adhan en die qama, die musalli, dat maakt die saak nie, dat maakt die saak, is dat die persoon wie 5 keer een dag salah is, is het onze sisters, onze ma of onze dochters, wie in die tijd misschien niet kan salali is niet, maar hulle kan dua maak, dat Allah Ta'ala die dier van dua opgelos, dat al hulle benodigheden, hulle behoeftes, wat hulle nodig het, man en vrouw, pa en ma, sien en dochter, allemaal, oma en opa, dat die dua, die dier van dua is ook bij Allah subhanahu wa ta'ala. Zo die is Allah al-Karim, al-Karim Allah. Dat Allah subhanahu wa ta'ala wil net gee in die tinda van Allah subhanahu wa ta'ala, wat belangrijk is. En die dat Allah subhanahu wa ta'ala, dat de sura wordt afgestuurd naar Rasulullah sallallahu alayhi wa salatu wa salam. Waar Allah subhanahu wa ta'ala die belangrijkheid en bestempel en kort verwijzing en die van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam en die ummat van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wat zei Allah ta'ala? Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr, wal layalin ashr, wal shaf'i, wal watr, ila akhiri. Allah subhanahu wa ta'ala begin die sura om onze aandacht te trekken, om onze aandacht te krijgen. En Allah Ta'ala zei, wal fajr, dat Allah subhanahu wa ta'ala heeft een kassam gevat, en die kassam gaan is tot die dag van Qiyama, in verband met die fajr, van die eerste dag van Dhul Hijja, wal fajr, wal layalin ashr, dat die dag, verstaan, die fajr, Allahu Akbar, die dag in Islam beginnen voor die
die dag in Islam kom na die nacht. Die dag in Islam kom na die nacht. Die nacht kom eerste en dan die dag van Islam van die dag, zoals ons zegt. So Allah subhanahu wa ta'ala fatakasam en verdan walayalin en die wat volg walayalin, die wat volg van die dag van die Hijja al-Ashr, die tiende van die Hijja. Dat is belangrijk bij Allah subhanahu wa ta'ala. Elke amal van die begin tot die einde, zekere aspecten wat uitstaan in die tiende. Een is kalbun salim, abd Allah. Dat die slaaf van Allah subhanahu wa ta'ala herstel zijn hart. Die hart behoort aan Allah ta'ala. Die hart ons moet uitdrijven. Die amradil kuloob. Ons moet ons sla rak van die ziekte van die hart. En ons moet zeker maken dat onze hart wordt volgemaakt met die ma'rifat van Allah subhanahu wa ta'ala. Die erkenning van Allah subhanahu wa ta'ala. Die tilawat van die Koran. Die du'a's. Die zikr voor die du'a's. Subhanallah. Elk die surah al-Asmanuniya. Dat die surahs wat sunnat is om te lezen. Allahu Akbar. Ik lees het elke dag. En niet net die sunnat. Maar die Koran. Die wie niet die hele Koran kan lezen niet. Allahu Akbar. En die tinda. Moet die sunnan surahs lezen elke dag. Moet zeker maken dat hulle die sunnas lees. En dan ook moet ons zeker maken dat in die dag ons maak zikr. Ala bi zikri lai tatma'in al kulub. Dat die hart gaan heistu. Die Allahu Akbar itminan kalb. Dat die hart gaan tevreden is met Allah. Die hart gaan herstel worden door Allah. Die hart gaan gerustig is door die zikr van Allah subhanahu wa ta'ala. En dan die dua. Dat al die dua's. Een is die dua van onze benodigheden. In zijn plek. Maar die sunnan dua's moet ons lees. En ons moet yakin brengen dua. En ons moet yakin brengen dua. En Allah ta'ala zei voor ons meer als wat ons kan verstaan. Dat Allah ta'ala zei voor Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. In die Koran. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب الدعوة دائن إذا دعان. That Allah تعالى say for my slave, يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Wanneer ons lees die Koran, die tilawat van die Koran, that as my slave, وإذا تولي, Allah تعالى say for ons, that wanneer my slave vra in verband met mij, say maker Allah, فإني قريب. Dat zei voor mijn slaaf dat ik is nader aan alles aan hem. Ik is die naaste aan hem. Ujibu da'wata da'ini da'an. Dat ik aanvaard die dua van mijn slaaf. Allahu Akbar. En wat meer in die tinda. Wanneer die amal in die tinda meer beloning heeft. Dan enige andere tijd beter kan die tinda. Die voorbereiding. Die amalu saliha. Allahu Akbar, die dat ons, die veiligheid in onze hart, die ziekte van die hart, ons sla raak. Die dat die dua wat ons maakt bij Allah subhanahu wa ta'ala, inda kulli duburi sala, achter elke sala, die wat gelezen door, die wat gaan nog lezen door, die wat gaan lezen die andere salawat, khamsa salawat, achter elke sala. Allahumma inni ala dhikrika. Wa Allah, help me inni ala dhikrika. Dat wa Allah ta'ala help me in die dhikr van Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Madkura. Dat wat ons genoemd het, die biki van het. Wa shukrika. Dat wa Allah maak me van diegene wat shukr maak. Help me om shukr te maken, Allah. Help me om shukr te maken voor die dat ik een moslim is. Help me om shukr te maken dat Allah ta'ala beschermt me. Help me om shukr te maken voor die dat ik op dien is. En niet dat niet wa husnul ibadah. Ja Allah, help me zodat ik kan op husnul ibadah is. Husnul ibadah. Dat die beste vorm van ibadah. Die beste vorm van salah. Die beste vorm van tilawat van de Koran.
die beste vorm van dikker, die beste vorm van dua, die beste vorm van sadaqa, die beste vorm van umra, die beste vorm van hajj, amal, ibada, die is het. Dat die ummah van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam vraagt van Allah subhanahu wa ta'ala dat Allah subhanahu wa ta'ala moet die ummah helpen. Dat Allah subhanahu wa ta'ala moet die ummah bijstaan. Die dua is belangrijk. Sunan, sahih, dat elke, achter elke salah, Allahumma inni, Allah help ons, help ons, help me, ala dikrik. Om jou dikker, om jou te herkennen. Die tong moet gebruikt worden voor die rede wat Allah ta'ala heeft geschapen. Die dikker van Allah ta'ala. Die Koran is dikker van Allah subhanahu wa ta'ala. Salah is dikker van Allah subhanahu wa ta'ala. Die subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Is dikker van Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Zoals we gaan zeggen, die vierde kalima. Die vierde kalima, elke keer achter, 10 keer achter Fajr en 10 keer achter Maghrib. Die vierde kalima moet ons lezen, dat is die zikr van Allah subhanahu wa ta'ala. Ik denk dat ons het genoemd die beloning, die ajr van die zikr, om te maken die zikr. Ja Rab, zo die zikr van Allah subhanahu wa ta'ala. Een persoon die dua maakt is in die zikr van Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rab. Zo die is belangrijk dat ons moet ala zikrik, ya Rab. Dat Allah ta'ala moet ons helpen. Ons maakt die dua, ons maakt die dua. Wa shukrik. Voor elke ni'ma, gezondheid, shukr. Allahu Akbar. Die bescherming van Allah ta'ala, shukr. Die iman voor alles, shukr. Allahu Akbar. In elke aspect. Dat wat ons kennen en dat wat ons niet kennen. En om een betere moslim te worden voor die plezier van Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala zegt ons. Allah ta'ala zegt ons. Jij bin Adam utlubuni. Jij bin Adam utlubuni. Allah hadith kutsi ya Rab. Jij bin Adam utlubuni. Dat oe die kinders van Adam alayhi salatu wassalam utlubuni. Dat zoek voor mij. Wees op zoek voor mij. Streven om te zoek voor mij. Utlubuni. Dan zei Allah subhanahu wa ta'ala. Tajiduni. Dat als jij mij zoekt. Mij slaaf. Die kinders van Adam alayhi salatu wassalam. En mijn ibadat. En mijn verschillende vorms van ibadat. En dikker. Allah ta'ala zei. Je gaat mij vinden. Je gaat van Allah ta'ala vinden. Ja Rab. Om te praten in verband met van Allah, de grootheid van Allah. Ons gaan van Allah vinden, ya Rab. Utlubuni. En die salah gaan ons van Allah ta'ala vinden. En die zikr gaan ons van Allah ta'ala vinden. En die dabag gaan ons van Allah ta'ala vinden. We staan op die dag van Eid, wanneer ons gaan korbani maat. Utlubuni. Fi dabag, o adhiya. Zoek voor mij Allah en die. Wat je gaan slag in je korbani, utlubuni. Elke sunnat, elke leefstijl, elke voorbeeld van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dat is noor, dat is kubuliyat, dat is bescherming van Allah ta'ala, dat is aanvaring van Allah ta'ala, utlubuni. Dan wat zei Allah subhanahu wa ta'ala, dat is die slaaf op zoek is van Allah ta'ala. Dat je gaan van Allah ta'ala krijgt. Dat is die kassam van Allah. Dat als die slaaf zoekt voor Allah en hij maakt toba voor zijn zonde. Dat die slaaf gaan van Allah ta'ala krijgt. Wa rahman wa rahim. Dat Allah ta'ala is die ene wie omgeeft in die dunya en in die akhira. Utlubuni. Allah ta'ala zei dat wanneer je van Allah ta'ala gevindt. En elkeen kent hulle eie hart kalb lillah. Dat die hart is op pad naar Allah subhanahu wa ta'ala toe. In wajatani ya ibad. In wajatani. Dat mijn slaaf. Ya ibn Adam. Ya ibn Adam. Wat die kinders van Adam alayhi salatu wa salam.
as e as yay for Allah talafan as on so Allah talafan in wajata ni wajata kulla shay. Dat is ons voor Allah talafant, ons heeft alles gevonden. Die daar is belangrijk voor die ummati van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dat die daar, Allahu Akbar, die ulama zei, dat in die tien daar, kan een moslim praktiseren op al die arkans van Islam. Al die arkans van Islam. Iman is een rukken min arkanul Islam. Salah rukun min arkanul Islam. Verstaan? As it is salah or say saum rukun min arkanul Islam. Elkene iman en die man en die da van dil hijja. Salah en die da van dil hijja. Wat ons verwees naar die salah, is nie die 5 keer dag salah nie, maar het is die nawafil salah, ya Rab. Dat elke muslim, soos ons voorheen gezegd het, kan die ajr kree van de aanvaring, makbul, hajj en umrah. As the Muslim lees the Salatul Ishraq, Salatul Awwabin, the Muslim Hadith and Tirmidhi Sharif, Abu Huraira radhiyallahu anhu verkondig the Hadith, deel the Hadith, that the Muslim gaan kree 12 jaar van Nafil Ibadah. Die 12 jaar van Nafil Ibadah om 6 raka'at te lees na die Fard Salah van Maghrib. Ja, Rab, achter dit. Lees die persoon 6 raka'at salah, di musalli lees 6 raka'at salah, Allah subhanahu wa ta'ala is bereid as a motivering na Allah ta'ala tu, fa firru ila Allah, arkloop na Allah ta'ala tu, Allah ta'ala se. So die muslim kree 12 jaar se ibadat nafilat min Allah azza wa jal, van Allah subhanahu wa ta'ala. So die is belangrijk, die amal, verstaan soos ons verwees, die salah van die arkanul islam en die nawafil soos ons sê en dan die faas verstaan op die tis die negende van dil hijja die faas van die negende van dil hijja die faas van die negende van dil hijja is baie belangrijk die ander faas nurun ala nur een persoon wat gefaas het maandag en donderdag of gaan vast nou maandag en woensdag, wiens woensdag gaan die negende van Dhul Hijja is voor ons, verstaan, en maandag is die sunnat vast, so hy maak 2 niyat. 1 niyat dat hy vast vir die man van Dhul Hijja die tiende. Nummer 2 hy vast vir die dag, verstaan, die dag van die tiende, die dag. Nummer 2, die persoon wie gaan vast, op die negende van Dhul Hijja maak 2 niyats. Die een niyat dat ek vast verstaan vir die dat ek is praktisch op die sunnat van Rasulullah sallallahu alaihi wasallatu wasalam en ek vast vir die beloning, die ajr wat Allah ta'ala mee gaan gee vir die tiende verstaan die negende van Dhul Hijja. So elke die pasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sê in hadith sahih Abu Qatada radiyallahu anhu sê dat Rasulullah sallallahu alaihi wa salatu wa salam was gevra in verband met die faas van die negende van Dhul Hijja. Voor ons gaan het Yomul Arafat is, die negende van Dhul Hijja. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa salatu wa salam sê voor hom yukafiru sanat al-madiya wa sanat al-baqiya. Dat hadith sahih, dat die hadith van Abu Qatada radhiyallahu anhu, dat Rasulullah sallallahu alaihi wa salatu wa salam sê, dat die persoon wie gaan puasa, die persoon wie gaan vast, op die negende van Dhul Hijja, dat is op woensdag, dat Allah subhanahu wa ta'ala gaan 2 jaar se sonde vergewe, 2 jaar se sonde vergewe, huwa ar-Rahman ar-Rahim, al-Malik al-Quddus, as-Salam, al-Mu'min, al-Muhaymin al-Aziz, al-Jabbar, al-Mutakabbir, huwa Allah. Dat wie gaan vir ons die ajr gee? Wie gee om vir ons dan Allah subhanahu wa ta'ala? Dat die persoon gaan vergewe word, een jaar voor die, dat die persoon wie puasa
Allahumma ja'alna minhum amin ya rab. Allah Taala maakon swanala. Amin ya rab. Dat die persoon Allah Taala gaan vergewe een jaar, laas jaar se sonde en die jaar se sonde. Ya rab, Allahu akbar. So die is die omgee van Allah subhanahu wa ta'ala. Aisha radhiyallahu anha sê dat op die dag, en dit is die dag van Arafat, en die is belangrijk, die dag van Arafat, voor ons die negende, dat op die dag van Arafat, dat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala maak vrij van Jahannam, slaven, wie moet binnengegaan het Jahannam, meer als enige aan de dag, op die dag van Arafat. Allah Ta'ala haal uit die vuur van Jahannam. Allah Ta'ala krap weg die namen wat moet ingegaan in Jahannam. Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alayhi wa salatu wa salam sê, en ons moet het nie minacht nie, dat die dua van een muslim, mu'min, muttaqi, dat die dua van die muslim kan verander die takdir verstaan van die muslim. Die takdir wat geskryf was vir die muslim, deur dua kan het verander word. Daar as sê Allah Ta'ala, ba'dal usri yusra, dat achter enige swarigheid, een swarigheid, ya ummati, sallallahu alayhi wa sallam, dat een swarigheid, Allah Ta'ala maak 10 dieren of meer dieren oor van gemakkelijkheid. Die is het. Allahu Akbar, ya Rab. En dat is op die dag verstaan, dat die ummat die Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sê, dat al-hajj, en die was Rasulullah sallallahu alaihi wasallam roep Bilal radhiyallahu anhu, en Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sê, roep wie ook al nabij is, roep almal, en dat hulle luister, dat op die dag van Arafat, hulle moet weet, en dit gaan is tot die dag van Kiyama, soos Omar die gevraagd het vir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dat op die dag van Arafat, dat Allah subhanahu wa ta'ala vergewe die sonde van almal op die dag van Arafat, wie op Arafat is. Ja Rab, Allahumma ja'alna min al-maqbulin, die zikr van verstaan in die dag is belangrijk. Die zikr wat ons kan lees, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Dat is nie, een persoon kan lees soveel dikker as hy wil maak die vierde kalima. Die vierde kalima is belangrijk as een dikker. Op die dag van Arafat, ons moet die vierde kalima lees, inshallah subhanahu wa ta'ala. Die vierde kalima op die dag van Arafat is belangrijk vir elkeen om te lees. Dit is die dikker van Allah, dit is die kalima van iman ook. Subhanallah, dit is die kalima van iman ook, al die kalimaat het te doen met iman. So dit is om te herstel en om te herniet en om te waardeer Allah subhanahu wa ta'ala. Mag Allah subhanahu wa ta'ala vir ons aanvaar en mag Allah ta'ala vir ons vergewe en mag Allah subhanahu wa ta'ala vir ons voorbeelde maak en mag Allah ta'ala vir ons maak van diegene verstaan wat gaan versprei die dien van Allah Ta'ala, wat gaan praktisch is op die dien van Allah Ta'ala en wat hulle beste gaan probeer in die laatste dag van die 10 dag en dan tot wanneer ons weer ontmoet, mag Allah Ta'ala vir ons gee een Mubarak dag van die 10 dag en op die dag van verstaan op donderdag mag Allah Ta'ala vir ons gee en beloon die beloning en die ajr wat Allah Ta'ala geskryf het vir ons. Jazakum alai khairan jaza wa salamu alaikum wa rahmatullahi وبركاته.